In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel

0: naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Dit is God Radio.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: alone than you, Lord.
1: I will make my boast in Christ alone.
2: Twintig uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag

0: Kom naar de open dag. Charisbiblecollege.nl.
1: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag.

0: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Nu te zien op New Faith Network.
0: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En wat een geweldige tijd hebben we tot nu toe al gehad. We hebben het over hele mooie onderwerpen gehad. En verleden week hebben we het gehad over bekering. Wat het dan precies is. Het is het veranderen van richting in je denken. Je gaat anders denken. Je wendt je af van je oude leven. En het is iets wat plaatsvindt in jouw hart. Niet alleen in je mond, maar vooral in je hart. Je bekeert je in je hart. En dan vervolgens bekeer je tot de levende God. Je wendt je weg van je oude leven. En je wendt je tot je levende God. Tot de levende God. Je realiseert je dat je het niet alleen kan. Je realiseert je dat je een verlosser nodig hebt. Je realiseert je dat je een heiland nodig hebt. En daarom bekeer je je weg van je oude leven, waarin je het allemaal probeert zelf te doen. En dan vervolgens keer je je tot de levende God. En wanneer je dat doet, zeg maar, dat noemen we dan bekeren. En in die bekering gebeurt er iets. In die bekering word je opnieuw geboren. In die bekering word je een nieuwe schepping. Maar de allereerste stap voordat jij een nieuwe schepping kunt worden, voordat Gods geest binnen in jou kan komen en je op kan wekken tot die nieuwe mens, voordat Gods geest bij jou kan komen, jou kan transformeren en je een nieuwe schepping kan maken. 2 Korinthe 5:17 zegt, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Om jou een nieuwe schepping te maken, voordat hij dat kan doen, moet jij je eerst bekeren. En God, 1 Samuel 16:7, ziet het hart aan. Dus het is belangrijk dat jij gelooft met je hart en beleidt met je mond dat Christus de Zoon van God is en dat hij is opgestaan uit de dood. En op het moment dat je dat doet, bam, dan wordt het zo op je rekening bijgeschreven en word jij een kind van de Allerhoogste. Daar hebben we het over gehad. En dat was in feite de allereerste stap naar de volheid die God voor ons heeft. De allereerste stap naar een leven in overwinning. We hebben het gehad over hoe we behouden kunnen worden uit genade en hoe we gered kunnen worden, gerechtvaardigd kunnen worden uit genade. Dus worden behouden uit genade, gerechtvaardigd uit genade. We hebben het gehad over eeuwig leven, wat de Vader kennen is. Weet je, en het is gewoon zo ongelooflijk mooi en zo ongelooflijk belangrijk om deze dingen te begrijpen. Dat we niks kunnen verdienen, maar dat we alles kunnen krijgen. Dat we niks hoeven te doen, maar dat hij alles al heeft gedaan. En dat we hem nodig hebben, omdat we zonder hem hopeloos verloren zijn. Maar dat het geen probleem is, omdat hij beschikbaar is voor iedereen die hem wil hebben. En we hebben hem nodig, maar niet iedereen wil hem. Maar degene die hem wel willen, staat hij met open armen, staat hij die op te wachten en zegt hij, hier ben ik. En dat is gewoon fantastisch. Weet je, nou laten we zoals altijd even beginnen met gebed. Vader, dank u wel weer. Dank u wel, Vader, voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Jezus, het woord, het vlees is geworden, is de waarheid en is uitgewandeld onder ons. Vader, het laat ons zien wie wij zijn in u, wie u bent in ons, wat we vermogen in u. En het laat ons zien wie u bent en dat u gewoon volmaakt bent, Vader. Het laat ons uw ware hart en karakter zien. En we zijn zo dankbaar voor uw woord, Heer. We zijn zo dankbaar voor wie u bent en hoe u ons laat zien wie we zijn. Ik loof en prijs uw naam, Heer, gewoon om wie u bent. U bent onze papa, u bent onze God. U bent alles, Vader. U bent alles. Dank u wel, Heer, dat we u mogen kennen. En dank u wel voor uw woord. Ik bid dat mensen bemoedigd en opgebouwd zullen worden. Geraakt zullen worden door uw waarheid, Heer. U bent een goede God. En alle eer is voor u. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen, amen, amen. Nou, de les waar ik het met jullie over ga hebben is de waterdoop. En de waterdoop is in feite de tweede stap die we nemen om in de volheid te komen die God voor ons heeft. Nou, ik ga proberen om het een beetje in Jip en Janneke taal uit te leggen. Maar op het moment dat wij Jezus aannemen als Heer en Verlosser, op het moment dat wij ons bekeren en de opstandingskracht van de Heilige Geest komt binnen in ons en hij wekt ons op tot die nieuwe mens, dan hebben we in principe de volheid die het Koninkrijk van God met zich meebrengt en de volheid wat in genade is voorzien, hebben wij al op onze rekening bijgeschreven gekregen. Het is al van ons, het is al van jou, het is al van mij, het staat al op onze rekening. Maar om erin te gaan wandelen, om het manifest te zien worden in ons leven, zijn er een aantal stappen nodig die we moeten nemen. Eigenlijk is het zo dat Wanneer je die stappen niet neemt, je niet gehoorzaam bent. Terwijl God vraagt echt gehoorzaamheid van ons. En gehoorzaamheid is niet een lelijk woord. Gehoorzaamheid is gewoon van vertrouw je mij. Want als je mij vertrouwt, dan doe je wat ik van je vraag. Hij zegt in Lucas 6:46, waarom noemt u mij Heer en doet niet wat ik zeg? Weet je, hoe kun je Jezus aannemen en dan vervolgens niet gaan wandelen overeenkomstig wat hij zegt dat wij kunnen doen en wat we moeten doen? Hoe kunnen we dan zeggen van dat hij onze Heer is? Als hij Heer is, bepaalt hij. Hij betaalt, dus hij bepaalt. Amen. En hij heeft gewoon bepaald dat er bepaalde stappen genomen dienen te worden om te komen wandelen in die volheid die hij voor ons heeft. Zoals bijvoorbeeld, en dat zijn allemaal lessen die allemaal nog aan bod komen, maar zoals bijvoorbeeld zonder geloof kunnen wij niet wandelen in wat in genade is voorzien. Want genade alleen kan jou niet behouden. Geloof alleen kan jou ook niet behouden. Het is die geloof in die genade. Nou, daar ga ik later allemaal wel dieper op inkomen. Maar zal ik wel wat dieper op ingaan. Maar het is belangrijk dat we de sleutels gaan toepassen die hij ons gegeven heeft om te wandelen in datgene wat hij voor ons tot stand heeft gebracht. En om te gaan stappen in de volheid, om gehoorzaam te zijn, om die stappen te nemen om in de volheid te komen, kunnen we komen te wandelen in hetgene wat hij in genade voor ons tot stand heeft gebracht. En wat hij voor ons gewrocht heeft met zijn dood en zijn opstanding, daar kunnen we dan in gaan wandelen. Het is al op onze rekening bijgeschreven, het is al beschikbaar gemaakt voor iedereen die gelooft. Maar we moeten er wel stappen in maken om erin te gaan wandelen. Nou, die drie stappen, zeg maar, om in die volheid te komen, om het maar zo te zeggen. En daar bedoel ik eigenlijk mee, het is allemaal beschikbaar, maar jij moet stappen maken om erin te komen. Die drie stappen die zijn we nu aan het behandelen. Verleden week hebben we behandeld de allereerste stap. Dat is dat we opnieuw geboren moesten worden, dat we een nieuwe schepping moesten worden in Christus Jezus. En we konden alleen maar opnieuw geboren worden wanneer we ons zouden bekeren. Dus je bekeert je gaat anders denken. En op het moment dat je je bekeert en dan in je hart gelooft en met je mond beleidt dat Jezus de Zoon van God is en opgestaan is uit de dood. Op dat moment word jij een nieuwe schepping. Komt de opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou en maakt jou een nieuwe mens. Dat is die allereerste stap, je bekering. Wat dat is, want er zijn drie dopen die ons helpen om in die volheid te komen. En de eerste doop, die heb je dus gehad op het moment dat je je bekeerd hebt en Jezus hebt aangenomen en een nieuwe schepping bent geworden, je opnieuw bent geboren. Dat was namelijk de Heilige Geest die jou doopte in Christus. Hij doopt jou in zijn dood. In Romeinen 6 staat, weet u dan niet dat u met hem gedoopt bent in zijn dood? Wij zijn met hem gedoopt in zijn dood, opdat evenals Christus ook wij zouden komen te wandelen in de wil van God, in de heerlijkheid van God. En dus in een nieuw leven zouden komen te wandelen. En dat nieuwe leven is in Christus. Dus Jezus, wij zijn gedoopt in zijn dood. En dat gebeurde door de Heilige Geest. En op het moment dat we gedoopt werden in zijn dood, werden we als het ware gedoopt in zijn lichaam, werden we gedoopt in alles wat hij is. In 1 Korinthe 12 vers 13 staat geschreven, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Of we nou Joden zijn, Grieken zijn, slaven zijn, vrije zijn, wij allen zijn van één geest doordrenkt. Dus op het moment dat je ja zegt tegen Jezus, komt de opstandingskracht van de Heilige Geest. En de opstandingskracht van de Heilige Geest, die vervult jou van binnenin en die maakt jou een nieuwe schepping, die geeft jou een nieuwe natuur. En die verzegelt dan ook die nieuwe natuur, Efeze 1 vers 13. En in die nieuwe natuur heb jij de natuur van God gekregen. De natuur die heilig, puur en smetteloos is. Daarin werd jij volmaakt gemaakt in Christus. Ik geloof dat er staat in Colossenzen 1 vers 13 dat we volmaakt zijn geworden in Christus. Dus wij zijn in hem gedoopt, in zijn dood gedoopt. Opdat wij net als Christus, die is opgewekt door de opstandingskracht van de Heilige Geest, wat we kunnen lezen in Efeze, hij is door de opstandingskracht van de Heilige Geest opgewekt, zo werden wij ook opgewekt door de Heilige Geest op precies dezelfde wijze tot die nieuwe mens. Tot die nieuwe mens die wij nu zijn in Christus. Dus dat was de allereerste doop. De Heilige Geest die jou doopt in Christus. Jij bent gedoopt in zijn dood. Weet je, er schiet me een tekst te binnen op dit moment van in Hebreeën 6. Daar zegt Paulus van, laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering en van dode werken en van geloof in God. En van de leer van de dopen, van de handoplegging en van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. Weet je, en eigenlijk zegt hij van, dit weten jullie toch wel. Want Paulus had zoveel mensen onderwezen en had al zoveel uitleg gegeven in synagogen en weet ik wat allemaal. En hij had al zoveel gesproken daarover. Dat is iets van, joh, het is tijd om verder te gaan. En we gaan niet opnieuw dat hele fundament leggen, want we begrijpen nu wel hoe het zit. Maar je zult verbaasd zijn hoeveel christenen of mensen die in de kerk komen. Mensen die bezig zijn met het geloof. Wat dan ook. Maar hoeveel mensen, christenen en mensen die denken dat ze christen zijn, maar het in feite nog niet zijn, omdat ze nooit deze stap hebben ondergaan, helemaal geen idee hebben van dit soort dingen. Ze hebben geen idee van bekering. Ze hebben geen idee van dat je opnieuw geboren moet worden. Ze hebben geen idee van dat je, waarom je gedoopt moet worden door onderdompeling. En ze hebben er geen idee van dat je de doop met de Heilige Geest moet ontvangen om in die volheid te komen wandelen. Ze hebben er geen idee van wat hun identiteit is, wat hun autoriteit is, wat ze vermogen, wat Jezus voor ze tot stand heeft gebracht, wat in genade voor ze is voorzien. Ze hebben er geen idee van hoe ze vrijgemaakt zijn van de wet, hoe ze vrijgemaakt zijn van religie, van dode werken. Ze hebben er geen idee van. En daarom is het belangrijk om toch dat fundament te leggen. En dat is precies wat we doen met die One Basics. We leggen gewoon het fundament. Of je nou een pasgelovige bent, of je al jaren in de kerk komt, of misschien ben je wel tot geloof gekomen, maar ga je niet naar een kerk. Ik weet niet wie je bent en waar je vandaan komt, maar ik geloof dat dit heel veel mensen kan zegenen door dat fundament op de goede manier te leggen. Gewoon op de goede manier het fundament te leggen en dan daarop verder te gaan bouwen, zodat we verder kunnen gaan tot die volmaaktheid. Dus het is heel belangrijk dat we deze dingen behandelen. Ook al is het voor sommige mensen misschien Jip en Janneke. En hebben ze iets van, ja, maar dit wist ik al. Nou, dat is hartstikke mooi voor jou. Maar er zijn zoveel mensen die het nog niet weten. En daar doen we het voor. Amen. En het is ook goed om gewoon je denken te vernieuwen. En verfrist te worden. En dingen weer eens eventjes allemaal op een rijtje te krijgen. Want we moeten dingen niet voor granted nemen. Weet je, van nou ja, het is, dat maakt allemaal niet uit. En weet ik wat dan. Nee, het is belangrijk dat we hier heel serieus in zijn. Want we moeten God niet lichtzinnig nemen, want God is niet lichtzinnig, God is God. God is God. Amen. Nou, ik zal maar niet gaan zingen, want dan raak ik een hoop luisteraars kwijt. Halleluja. Maar die eerste doop is dus de Heilige Geest, die doopt jou in Christus. En dan de tweede doop, dat is dan de waterdoop. En dat is de discipel die jou doopt in water. Nou, in Johannes 4 vers 2 staat geschreven, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Jij bent zijn discipel, ik ben zijn discipel. En als wij discipelen zijn van Jezus, mogen wij ook dopen. Daar ga ik het dan nu allemaal verder niet over hebben. Maar jij kan gewoon dopen in de naam van Jezus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weet je, kan jij gewoon dopen als jij een geestvervuld kind bent van de Allerhoogste. En als jij een discipel bent van Koning Jezus. Dus, en dan heb je de derde doop. En dat is de doop met de Heilige Geest. Hè? Jezus doopt jou in de Heilige Geest. Dus het eerste is de Heilige Geest die jou doopt in Jezus. En dan is er vervolgens Jezus die jou doopt in de Heilige Geest. Halleluja. In Matthäus 3 vers 11 staat, ik doop u wel met water. Dat zegt Johannes de Doper. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij, Jezus, zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Halleluja. Hij zal je dopen met vuur. Hij zal je dopen met de Heilige Geest. Nou, over de doop met de Heilige Geest gaan we het in de volgende les hebben. Heel interessant ook. Maar vandaag gaan we het hebben dus over die waterdoop. Nou, Jezus zegt in Matthäus 28 vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Hij zegt dus, ga heen, onderwijs hen allen en doop hen. Nou, dit lijkt mij een behoorlijk duidelijke taal. En daar hoeven we verder ook niet moeilijk over te doen. Wat moeten we doen? We moeten heen gaan. Wat moeten we dan doen? Dan moeten we ze onderwijzen. Wie? Hun allemaal. En dan moeten we hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weet je, in het boek Handelingen, tijdens de uitstorting van de Heilige Geest, dat Petrus vertelt dat Jezus de Christus is, dat Jezus de Messias is en de Verlosser is, worden de mensen diep in hun hart geraakt. En dan vragen ze aan Petrus, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus in Handelingen 2 vers 38, hij zegt, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus wat moeten we doen? Petrus zegt wat we moeten doen. Bekeer u, daar hebben we het afgelopen week over gehad. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Nou, je zonden zijn je vergeven op het moment dat je Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser. Maar ze worden afgewassen in het waterbad, halleluja. En u zult, wat een belofte is, de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dit is ook weer duidelijke taal. De Bijbel is gewoon heel duidelijk. Dus een ieder van u dient gedoopt te worden. En een ieder betekent in het Grieks, het betekent in het Hebreeuws, het betekent in het Engels, in het Nederlands, in het Turks. Het betekent gewoon iedereen. Dat is wat een ieder betekent. Nou, die mensen die dat woord hoorden, wat Petrus sprak daar in het boek Handelingen, in Handelingen 2, die namen zijn woord met vreugde aan. En zij werden diezelfde dag, werden zij meteen gedoopt. Dat is ook weer zo'n dingetje waarmee we gelijk alle traditionele, religieuze, wettische en weet ik veel wat voor namen we er allemaal aan kunnen geven, regeltjes gewoon onderuit kunnen halen. Zij werden dezelfde dag meteen gedoopt. Ze werden dezelfde dag meteen gedoopt. Handelingen 2 vers 41. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Op diezelfde dag. Nou, de waterdoop is zeer belangrijk en hij is zeer krachtig. Het is de bevestiging dat je bent veranderd van identiteit. Het is de bevestiging naar alles en iedereen dat je veranderd bent van identiteit. Dat je veranderd bent van duisternis naar licht. Dat je veranderd bent van een slaaf naar een zoon. Dat je veranderd bent van een wees naar een zoon. Dat je veranderd bent van dood naar leven. Dat je veranderd bent van kapot naar heel. En vanaf het moment dat je ja zegt tegen koning Jezus en jij wordt opnieuw geboren, sterft jouw oude zondige mens gelijk op dat moment. Jouw oude zondige mens is gewoon compleet weg en uitgedelgd. Nou, je moet dat lijk niet blijven meesleuren op je schouders, want dat gaat stinken, dat gaat rotten. Nee, je moet die oude mens begraven. Dat is niet meer wie jij bent. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik moet minder worden, hij moet meer worden. Weet je, en die oude mens die moet dus gewoon begraven worden. En ik wil jou gewoon vragen. Ben jij al begraven? Want als je nog niet begraven bent, moet je laten begraven. Zie je die waterdoop? Die is niet meer en minder dan jouw begrafenis. Je stierf met Christus. Je wordt begraven met Christus. En je staat weer op met Christus. Dat is wat er gebeurt. Het is simpelweg geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God. En dat is gewoon mega belangrijk. Gehoorzaamheid is niet iets lelijks. Gehoorzaamheid zegt gewoon, ik vertrouw u. Als je God gehoorzaamt, zeg je daarmee, ik vertrouw u. Ik geloof u en ik vertrouw u. In Markus 16, vers 16 staat geschreven, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Nou, rijst natuurlijk de vraag, moet ik gedoopt zijn met de waterdoop om behouden te zijn? Moet ik gedoopt zijn met de waterdoop om gered te zijn, om vergeven te zijn? Als ik niet gedoopt ben met de waterdoop, kan ik dan wel voor eeuwig bij de Vader zijn? Ga ik dan niet alsnog verloren? Nee, jouw wedergeboorte is niet afhankelijk van de waterdoop. En ook dat wordt in heel veel kringen gezegd. Eerst willen ze niks met de doop te maken hebben en vervolgens als ze dan wel met de doop te maken gaan krijgen, zeggen ze, ja, je moet gedoopt worden, anders ben je niet gered. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar, lieve broeders en zusters. De waterdoop getuigt van jouw wedergeboorte. Het is een expressie van de keuze die je hebt gemaakt om Jezus te volgen en dat je met hem bent gestorven. Stel dat je vandaag Jezus aanneemt als jouw Heer en Verlosser. Een voorbeeld. Stel dat je Jezus aanneemt vandaag als jouw Heer en Verlosser. En stel dat er niet gelijk water is waar jij gedoopt kan worden. Of het vriest buiten en alle meren zijn dicht. Weet ik veel. Verzin maar wat. Maar je kan vandaag niet gedoopt worden. En stel dat je daarom de doop uitstelt tot morgen. Maar vannacht sterf je. Ga je dan verloren omdat je niet bent gedoopt? Nee, dat ga je niet. Op het moment dat je je bekeert en Jezus aanneemt, word je meteen behouden. Word je meteen een nieuwe schepping. Word je meteen heilig, puur en smetteloos. Word je meteen rechtvaardig voor de levende God. Word je meteen allemaal compleet nieuw gemaakt. Je wordt een nieuwe mens. Je wordt aangenomen als zoon. Je wordt een erfgenaam van het koninkrijk van God. Je roept Abba Vader. De geest van Gods zoon is in je hart uitgestort. Die roept Abba Vader. Alles is gelijk perfect volmaakt en helemaal 100% goed tussen jou en God. Er is vrede tussen jou en God. Je bent behouden, je bent gered, je bent vergeven. Je bent gekocht, je bent betaald, je bent van hem, je bent zijn eigendom. Bam. Weet u dan niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is, die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam die van hem is. Weet je, lieve mensen, wij zijn op het moment dat we Jezus aannemen, zijn wij een tempel geworden van de Heilige Geest. Hij komt binnen in ons wonen. We zijn gekocht, duur gekocht en wij behoren hem toe. Dat raak je nooit meer kwijt, of je nou wel of niet gedoopt bent. Of je nou wel of niet gedoopt bent. Op het moment dat je je bekeert, is dat gewoon gelijk een feit. Maar de waterdoop is daar een getuigenis van naar de wereld. Het is er een getuigenis van, een statement in de hemelse gewesten. He, naar de overheden, de macht en de wereldbeheersers van de duisternis van de tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat je gewoon zegt, hey, luister eens, ik weet niet hoe het met jullie zit, jongens, maar ik hoor vanaf vandaag bij Jezus. Ik hoor vanaf vandaag bij de koning der koningen en de heren, bij mijn majesteit. Kijk, ik ben met hem gestorven, ik ben in hem gedoopt en nu word ik hier begraven. Mijn oude mens blijft achter in dat water en ik sta op met Christus in een nieuw leven. En de Satan, jij hebt helemaal niks meer tegen mij. Halleluja. Weet je, en er komt gewoon vrij.

Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En er beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Op hetzelfde moment dat zij tot geloof kwamen, op hetzelfde moment dat de Heilige Geest op hen viel, op hetzelfde moment werden zij gedoopt. Dezelfde dag. Een ander voorbeeld in de Bijbel is die Ethiopische kamerheer. Hij was onderweg, hij was Jesaja aan het lezen. Filippus werd weggeleid door de Heilige Geest naar een eenzame plaats en kwam daar die kamerheer tegen. En hij zei, begrijpt u ook wat u leest? En hij zei, hoe kan ik begrijpen als niemand me uitlegt? En vervolgens, dan gaat hij zitten en dan legt hij hem op basis van dat schriftgedeelte, legt Filippus hem het evangelie uit, zoals alleen een echte evangelist dat kan doen. En dan vervolgens, dan komen ze langs water en dan zegt die Ethiopische kamerheer, die zegt in Handelingen 8, vers 36, terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus de Christus, de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. Zie je, hij geloofde gewoon in heel zijn hart. En als jij met heel je hart gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dat hij voor jou gestorven is opgestaan en dat hij leeft vandaag de dag, dat hij levend is en zit aan de rechterhand van de Vader in de hemelse gewesten, ben jij gewoon klaar om gedoopt te worden. Dus daar kom ik zo meteen misschien nog wel even op. Maar die cipier die Paulus en Silas had vastgezet, die cipier die uiteindelijk gewoon naar binnen viel omdat de hele fundamenten van de gevangenis geschud werden, alle deuren sprongen open en weet ik wat allemaal. En die cipier die had zoiets van, wow, wat gebeurt hier zo? Hij wist gewoon, dit is gewoon God. Weet je, en dan komt hij bij en dan gaat hij op een gegeven moment hun wonden wassen en weet ik wat allemaal. En hij zegt tegen hen, in Handelingen 16 zegt hij, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Handelingen 16, vers 30. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Welke stappen moet ik nemen? Leg het maar uit, wat moet ik doen? En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Dus dat is het allereerste, u en uw huisgenoten. Dus geloof alleen. Je stelt je geloof in datgene wat ik net tegen jou zei. Dat Jezus de Zoon van God is, dat hij gestorven is voor jou en weer is opgestaan, dat hij vandaag leeft. Geloof dat en als je dat gelooft, zul je zalig worden. Dat is de eerste stap, je bekering, wedergeboorte. Amen. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt. Hij werd onmiddellijk gedoopt. En al te zijn, hij werd onmiddellijk gedoopt. Je moet het dus niet in stukjes gaan lopen knippen door een maanden of soms jaren tussen te laten zitten. Dat is niet hoe het woord van God het ons leert. Ja, nee, ik moet eerst mijn leven op orde hebben. Hadden die 3000 in het boek van Handelingen hun leven op orde toen ze dezelfde dag gedoopt werden? Gingen ze eerst allemaal een witte jurk ophalen thuis? Gingen ze eerst allemaal hun getuigenis op papier zetten? Gingen ze eerst hun hele familie uitnodigen en vrienden en kennissen en een hele filmcamerateam en weet ik wat allemaal? Nee, ze werden gewoon diezelfde dag meteen gedoopt. Maar de rest is niet belangrijk. Belangrijk is dat je gedoopt wordt. Weet je, en dan vertellen ze later maar wat er allemaal gebeurd is. Ze konden gewoon gelijk meteen gedoopt worden. En jouw leven is op orde zodra je ja zegt tegen koning Jezus. Je leven hoeft niet op orde te komen. Hij is op orde op het moment dat je ja zegt tegen de Heer. Ja, heren, bam, je leven op orde, alsjeblieft. En that's it. En dan ben je gelijk klaar om gedoopt te worden. Je hoeft niet eerst allemaal door allerlei studies en allemaal onzin heen te gaan. Dan weet ik het allemaal. Het is prima als je een studie doet, maar doe hem op dezelfde dag dat je Jezus hebt aangenomen. Weet je, doe het gewoon zo snel mogelijk. De Bijbel leert ons dat mensen meteen werden gedoopt. Dus waarom zouden wij het dan anders moeten gaan doen? Jezus zelf die werd zelfs gedoopt. Jezus werd zelf gedoopt. Matthäus 3, vers 16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Weet je, op het moment dat hij gedoopt werd, boom, zei God, dit is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. Weet je, en als Jezus al gedoopt werd door onderdompeling, hoeveel te meer moeten wij dan wel niet gedoopt worden met onderdompeling? Als hij al gedoopt werd. Laten we dat maar gewoon doen, zei hij tegen Johannes, zodat alle gerechtigheid vervuld zal worden. Nou, laten wij het dan ook maar gelijk doen, zodat alle gerechtigheid vervuld zal worden. Het is er toch niet voor niks ingesteld? Hij zegt het toch niet voor niks, lieve mensen? We moeten gewoon gehoorzaam zijn in het woord en hij leert ons meteen dopen. Dan zullen we zoon en een dochter zijn in wie hij een welbehagen heeft. Halleluja. Ik predik mezelf weer blij. Hoe zit het met die zogenaamde kinderdoop? Weet je, ik ga er niet te lang op in en ik wil ook niemand kwetsen. Maar lieve mensen, die bestaat niet. Er bestaat niet zoiets als een kinderdoop. Dat kun je niet terugvinden in de Bijbel. Nergens in de Bijbel. Dat kindjes opgedragen werden, dat ze gedoopt werden. Het is ook geen vervanging van de besnijdenis op de achtste dag. Is het ook niet, want er staat nergens in de Bijbel dat zo moet. Als het niet in de Bijbel staat, dan is het niet zo. Of het staat er niet en het staat er niet. Weet je, het is nergens dat ik kan zeggen van, oh ja, nou hier staat wel duidelijk echt dat kleine kinderen gedoopt worden. Nee,

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: Maar we gaan beginnen met het onderwijs over de vrucht van de geest. En vorige week, dit is de derde avond over de vrucht van de geest. Amen. En we zijn bezig natuurlijk met de Holy Spirit School. En ik geloof dat dit zo ontzettend belangrijk is. Omdat ten eerste moeten we gewoon beseffen dat God wil ons karakter vormen. Amen. Dus de school die we hierna gaan doen is de karakterschool. Ik ben benieuwd hoeveel aanmeldingen we daarvoor krijgen. Maar ik geloof wel dat het heel belangrijk is. Er wordt weinig over karakter gesproken. Er zijn weinig boeken over karakter. Maar het is wel iets waar God op uit is in ons leven, is ons karakter te vormen. Amen. En daarvoor is het nodig dat we ook soms gecorrigeerd worden. Amen. Als je Hebreeën... Iemand roept al auw. In Hebreeën 12 lezen we over de correctie of de opvoeding van de Heer. Heb je dat wel eens gelezen, dat hoofdstuk? En dan staat sommigen schudden heel hard. Nee, nooit gelezen. Heel bewust niet gelezen, zeker Robbers. Ja, precies. Ja, die sla je altijd over. Jij gaat van 11 naar 13. Ja, heel goed. Maar er staat dat we hebben daar allemaal deel aan gekregen. We hebben er allemaal deel aan gekregen. En het feit dat je gecorrigeerd wordt, betekent dat je een zoon bent en geen bastaard. He, want als je een kind bent, dan word je opgevoed. En wij zijn allemaal kinderen van God. Dus God wil ons opvoeden. God wil ons karakter vormen. En de vrucht van de geest heeft er ook heel veel mee te maken. We gaan weer lezen uit Galaten hoofdstuk 5 vanaf vers 16. En wat we vanavond gaan doen, ik ga verder met de vrucht van de geest uitleggen. Volgens mij moesten we er nog 3 of 4. En daarna gaan we verder met de vrucht van de geest in je huwelijk, in je gezin. Misschien in je kerk, in je bediening, hoe dat verder tot uiting komt. De eerste les hebben we een fundament gelegd van de vrucht van de geest. En nu gaan we verder die aspecten uitdiepen. Daar zegt Paulus, zegt wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Ik ga heel vaak naar de sportschool. Zien jullie dat? Ik krijg niet eens de dop van een stift. Oké. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid en afwijking in de leer. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is echter. En dan noemt hij de negenvoudige vrucht van de geest op. Wat is de eerste? Liefde. De vrucht van de geest is liefde. Blijdschap. Blijdschap is Blijdschap. Blijdschap. Vrede. Vrede. Geduld. Geduld. Vriendelijkheid. Vriendelijkheid. De volgende die hij noemt is goedheid. Het zijn er 9. Goedheid. Goedheid is vrucht van de geest. Geloof. Zachtmoedigheid. En als laatste, zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Dat is de negenvoudige vrucht van de geest. Zelfbeheersing. Nou, het is belangrijk dat we weten wat deze woorden betekenen. Waar God op uit is als het gaat over wat hij in ons leven wil teweegbrengen. Amen. Dus de vrucht van de geest, ik ga heel kort even herhalen tot en met waar we de vorige keer geweest zijn. De eerste vrucht van de geest is liefde. Liefde. En wanneer wij wandelen in liefde, dan worden heel veel van die andere dingen worden automatisch meegenomen. Want als je wandelt in liefde, dan wandel je in vreugde, in vrede, in geduld, in vriendelijkheid, in goedheid, in geloof, in zachtmoedigheid en in zelfbeheersing. Amen. Daarom is liefde het gebod van het Nieuwe Testament. Liefde is een gebod en geen optie. Amen. Wandelen in liefde is niet optioneel, het is essentieel voor een wedergeboren christen. Sterker nog, Johannes, daar gaan we nu niet helemaal op in, maar Johannes positioneert het zo sterk, waardoor hij zegt, als iemand de liefde van God niet heeft, is hij niet eens wedergeboren. Hieraan weten wij dat wij uit God geboren zijn. Dat we wandelen in liefde. Dat we wandelen in liefde. Johannes zegt zelfs, je kan het zelf lezen in de brief van Johannes, wanneer wij onze broeders haten, zijn we nog in de duisternis. Dat is enorm stellig, maar het toont aan hoe stellig God is over het wandelen in liefde en hoe hij wil dat zijn kinderen wandelen in goddelijke agape liefde. Zelfopofferende liefde. En die liefde wordt gedefinieerd in 1 Korinthe hoofdstuk 13. Waar staat, de liefde is geduldig. De Engelstaling zegt zo mooi, love suffers long. Liefde is bereid om lang te lijden. Liefde is vriendelijk. Liefde is niet jaloers, begeert niet wat van een ander is. Is blij voor de ander. Liefde pronkt niet, doet niet gewichtig, vertelt niet hoe goed hij of zij is. Liefde doet niet gewichtig, geeft niet de aandacht, vestigt niet de aandacht op zichzelf, maar op een ander. Liefde handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, raakt niet verbitterd. Die vind ik zo mooi. De Engelstaling zegt, love takes no or holds no accounts of suffered wrongs. Liefde houdt geen lijstje bij van wat iemand allemaal heeft aangedaan. Heel veel christenen lopen met dat soort lijstjes. Als ze aan iemand denken, denken ze, oh ja, die heeft toen dat en dat gedaan. Die heeft toen dat en dat gezegd. Maar dat is niet wat liefde doet. Amen. Liefde, hoeveel zijn blij dat God niet zo'n lijstje bijhoudt van ons? Wat we gedaan hebben en wat we gezegd hebben. Nee, God heeft ons vergeven en hij is het vergeten. Hij denkt er niet meer aan. Amen. Als wij wandelen in Gods soort liefde, dan ga je zelfs merken dat de liefde van God zelfs eigenlijk geschiedenis kan wissen in je leven. Dat je aan sommige mensen en dat je weet, nou, daar was ooit iets mee, maar ik weet niet meer wat. Omdat de liefde van God je hart verandert, je hart zuivert, je hart reinigt. Amen. En je geen lijstje bijhoudt. Liefde raakt nooit verbitterd. Als we wandelen in liefde is het onmogelijk om verbitterd te raken. En omgekeerd, hoeveel kennen mensen die verbitterd zijn? Heel veel mensen zijn verbitterd. Als je verbitterd bent, wandel je niet in goddelijke liefde. En misschien moeten we dingen ook wel zo stellig zeggen. Amen. Want er zijn heel veel, daarom geloof ik in radicaliteit. Want we kunnen, je kan meegaan met iemand van ja, ik snap het, maar dat verandert niks. Amen. Maar de Bijbel zegt, hoef het niet te verzinnen. Hoeveel zijn blij dat we het niet hoeven te verzinnen? De Bijbel zegt, liefde raakt niet verbitterd. Er is veel te veel ruimte voor vlees in de kerk. Omdat we zeggen, ja, ik snap het, ik snap het, ik snap het. Het gaat er niet om of we het snappen. Het gaat erom of we gehoorzamen wat God zegt. En dan raken we niet verbitterd. Liefde denkt geen kwaad. Liefde denkt altijd het beste van de ander. Dat is ook een mooie opdracht. Dan denk je, zo heeft die ander het vast niet bedoeld. Liefde denkt altijd het beste van de ander. We kunnen ook heel goed zijn om niet het beste van de ander te denken. Hij doet dit of dat vast daarom. Wat je nu denkt, is dat het beste van de ander of het slechtste van de ander? Maar wat doet liefde? Liefde denkt het beste van de ander. Liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ik heb het vorige keer over gehad. Liefde is niet blij als ze slechte verhalen hoort over anderen. En daarna zegt de Bijbel, liefde bedekt alle dingen. Bedekt alle dingen. Beschermt de ander. Liefde gelooft in de ander. Liefde gelooft alle dingen. Liefde hoopt alle dingen. Liefde heeft altijd goede hoop. Liefde verdraagt alle dingen. Liefde verdraagt kwaad zonder verzwakt te worden in liefhebben. En liefde vergaat nooit of liefde faalt nooit. Amen. Dat is het mooie. Als wij wandelen in liefde, falen we nooit. Overwinnend christendom is wandelen in liefde. Amen. Dus liefde, de vrucht van de geest, liefde. Volgende ga ik kort herhalen, blijdschap. Blijdschap. Maar als we intappen in de geest en de vrucht van de geest die in onze wedergeboren geest zit, wandelen we in bovennatuurlijke blijdschap. Bovennatuurlijke vreugde. Die niet wordt bepaald door omstandigheden, maar die worden bepaald door de geest van God. En die is altijd constant. Amen. Dus christenen horen niet pessimistisch te zijn, neerslachtig te zijn, negatief te zijn of depressief te zijn. Amen. Wat horen christenen te zijn? Blij. Amen. Opgewekt, net als Jezus. Halleluja. Jezus opgewekt, dus jij ook. Halleluja. Het volgende is vrede. Vrede. Hebben we twee kanten belicht. Aan de ene kant, ik heb het gehad over shalom, maar ook het woord shalem wat ermee te maken heeft. Want de letterlijke betekenis van dat woord vrede betekent heelheid. Ik geloof dat God gebroken harten geneest en mensen heel maakt. We hoeven niet in gebrokenheid te leven, we kunnen in heelheid leven. Amen. En het mooie is, als je in heelheid wandelt, is het ook veel makkelijker om in vrede te wandelen. Want het is heel moeilijk voor mensen om ruzie met je te maken. Amen. Want wat is er nodig voor ruzie? Twee partijen. Wat als er een van de twee niet meedoet? Is er geen ruzie? Amen. Dus vrede. We zijn geroepen om in bovennatuurlijke vrede te wandelen. Zalig zijn de vredestichters. Zalig zijn de vredestichters. Jezus zei, mijn vrede geef ik u. Dus je kan altijd in de rust zijn. Je kan altijd in vrede zijn. En het is belangrijk om te zorgen dat je vrede niet geroofd wordt. Amen. Als je dat merkt, wie raakt er wel eens geïrriteerd? Oké. Iedereen wel eens. Als je dat merkt, is het belangrijk om snel te wachten. Ik moet terug in de vrede zijn. Amen. Ik moet terugkomen in de vrede. Zorg dat je vrede niet geroofd wordt. Het volgende is geduld. De vrucht van de geest is geduld. Daarbij hebben we gezegd, het gaat niet om het geduld van lang wachten. Het geduld waar het hier over gaat, het oude woord langmoedigheid. Het is de eigenschap van veel kunnen verdragen en vergeven. De context van God die geduld heeft, gaat altijd over dat God geduld heeft met de zonde van mensen. God heeft heel veel verdraagzaamheid en geduld. En die eigenschap mogen wij ook hebben. Dat we veel kunnen verdragen. Het gaat om het geduld hebben terwijl mensen je pijn aandoen. Terwijl mensen je benadelen. Terwijl mensen je onrechtvaardig behandelen. Dat je dan nog steeds geduld hebt met mensen. Want hoeveel weten dat God heeft geduld met ons? Amen. En we zijn blij en dankbaar dat God geduld heeft met ons. God heeft heel veel van ons te verdragen gehad. Maar hij was nog steeds geduldig. Amen. Vorige keer vroeg ik ook, wie had er vroeger een kort lontje? Wie had er helemaal geen lontje? Maar dat zou niet zo moeten zijn nadat we wedergeboren zijn. Moeten we wandelen in Gods soort geduld. Gods soort geduld. God is geduldig en rijk aan

Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? De goedheid van Jezus resulteert in vrijgevigheid. We mogen gul zijn, we mogen vrijgevig zijn. Goed zijn voor andere mensen. Dat je goed, dat je uit bent op wat goed is voor de ander. Nou, deze vrucht van de geest, goedheid, zou alle manipulatie uit ons leven weg moeten halen. Amen. Want als je aan het manipuleren bent, ben je niet uit op wat goed is voor de ander, maar wat jou goed uitkomt. Maar de vrucht van de geest is gericht op de ander. Amen. Wat is goed voor de ander? En nu komen we bij eentje die we nog niet hebben behandeld. De volgende vrucht van de geest is geloof. Gezondheid. Goede timing. Geloof is ook een gave van de geest, maar hier wordt het beschreven als vrucht van de geest. God wil dat geloof onderdeel wordt, helemaal van wie wij zijn, dat het tot uiting komt in ons karakter. En je gaat merken, als die vrucht van geloof gaat groeien, dan wordt geloven makkelijk. Makkelijk. Het wordt onderdeel van je levensstijl, van je levenswandel. Dat onderdeel van jouw karakter is dat je de vrucht geloof hebt. En als dat een onderdeel wordt, heb je een rustig, voortdurend, onwankelbaar vertrouwen in de goedheid van God. Een rustig, onwankelbaar vertrouwen, voortdurend vertrouwen in de goedheid van God. Ongeacht welke beproevingen of moeilijkheden jij mee geconfronteerd wordt, jij hebt geloof in de goedheid van God. En door die vrucht van geloof blijf je kalm en rustig. Er zijn heel veel christenen die snel in paniek zijn. Als ze iets positiefs horen, is het halleluja, prijs de Heer, God is goed. Gebeurt er iets negatiefs, dan zitten ze beneden in dal. Die gaan op en neer in hun emoties. Maar wat God wil, is dat we een constante vrucht hebben van geloof. Van geloof. Je ziet dit in het karakter van Jezus. Jezus werd heel veel geconfronteerd met moeilijke situaties. Maar hij reageerde altijd in geloof. Hij reageerde nooit in paniek. Hij zat er nooit helemaal doorheen toen hij het hoorde. Waarom? Dat geloof onderdeel was van zijn karakter. De Bijbel zegt, wie op de Heere vertrouwen, Psalm 125 vers 1. Vind ik een hele mooie. Psalm 125 vers 1. Wie op de Heere vertrouwen. Vertrouwen is geloven. Wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Amen. Wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Dus het is niet de bedoeling dat we heel hard om op en neer gaan in onze emoties. In ons gevoel, in onze gedachtes. Het is de bedoeling dat we de vrucht van geloof krijgen. Amen. Waardoor jij betrouwbaar bent. Waardoor geloof gewoon onderdeel ervan is. In de Engelse vertaling zegt, the fruit of the spirit is faithfulness. Betrouwbaarheid. En ook dat is een mooie vertaling. Daar wil ik ook iets over zeggen. Want als we het hebben, de vrucht van geloof gaat twee kanten op. Geloof is dat wij God geloven. Maar kunnen andere mensen ons geloven? Ben jij geloofwaardig? Ben je betrouwbaar? De Engelstaling faithfulness. Faithfulness. Ben jij een betrouwbaar, geloofwaardig persoon? Als jij de vrucht van geloof hebt, ben jij dat. Ik heb hier een preek over gehouden en de titel van die preek was, als je dit niet leert, blijf je een prutser. Volgens mij staat hij nog op YouTube. Als je dit niet leert, blijf je een prutser. En waar gaat die preek over? Eigenlijk hierover. Je woord houden. Je beloftes nakomen. Je commitment nakomen. Betrouwbaar zijn. De Bijbel zegt, laat je ja een ja zijn en je nee een nee. En dit moet gepreekt worden in Nederland. Spreuken 20 vers 6. Kunnen we tekst op de beamer krijgen? Spreuken 20 vers 6. Daar staat, menig mens roept zijn eigen goede tieren.

0: waarheid uit. In andere woorden, mensen vinden zichzelf heel snel heel goed. Maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden? Kunnen anderen over jou zeggen dat je goed en betrouwbaar bent? Geen actieve herinnering aan. En ik heb toen in die preek ook voorbeeld gegeven. Er zijn heel veel christenen die zich bijvoorbeeld opgeven, maar nooit komen opdagen. Of voor een bijbelschool zich inschrijven en na 2-3 lessen niet meer komen. Of voor een taak in de kerk zeggen, nee, ik zal die taak doen. En na 2 keer stoppen ze ermee. Of zijn ze er niet. Of ze zijn te laat. Of ze zeggen, nee, dat doe ik wel. En dan is er 6 weken later nog niks gebeurd. En ze hebben altijd een reden en altijd een excuus. Maar je bent onbetrouwbaar. Je bent niet te vertrouwen. Je bent niet geloofwaardig. En dat is eigenlijk een schande. Een schande. Omdat een van de dingen die God wil is dat we ons woord nakomen. Amen. En heel snel zie je allemaal mensen beginnen te kuchen en zo. Heb je dat door tijdens dit onderwijs? Zie je, overal komen de demonen eruit. Het is gewoon... Hey, joh, grapje hoor. Nou, het is frappant als je kijkt bijvoorbeeld met dingen die we doen. Neem bijvoorbeeld een school, neem een soulwinners. Dan zijn er altijd mensen, weet je, die geven zich op en nog geen helft van de keren komen ze. En ze hebben altijd een excuus. Ze hebben, ja, je kan er niet altijd zijn. Maar weet je wat frappant is? Dat wij zijn er altijd. Willem is er altijd. Die landt de dag ervoor uit Nepal en de dag daarna is hij er weer. Joline is er altijd. Ons team is er altijd. Het is er nooit geweest dat er een zaal vol mensen is, maar dat wij er niet waren. Maar het is wel heel vaak andersom. Dat wij er wel zijn, maar de zaal vol mensen is er niet. Amen. Ik preek 100 keer per jaar en het is nog nooit gebeurd dat ik er niet was. Maar het is heel vaak gebeurd dat de mensen er niet waren. Die wel zouden zeggen dat ze, die wel zich op hebben gegeven. Die er wel zouden zijn. Het ding is, zijn we geloofwaardig? Zijn we betrouwbaar? Commitment, commitment. De Bijbel heeft hier heel veel over te zeggen. De Bijbel zegt zelfs in Leviticus 5, zelfs als je ondoordacht woorden over je lippen laat komen, ben je toch aan die woorden schuldig. Ja, ik had er niet goed over nagedacht. Klopt, en dat is niet goed. Dus dat moet je niet zo zeggen. Ja, ik had er niet goed. Moet je zeggen, sorry, ik bekeer me hiervan. Ik heb er niet goed over nagedacht. Waarom? Je bent er schuldig aan. Ondoordachte woorden ben je aan gebonden. Ben je aan gebonden. De Bijbel zegt, heeft u iemand gezien die overhaast is met zijn woorden? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Eerst spreken, daarna nadenken. Is niet handig. De Bijbel noemt je dwaas. Ik niet, maar de Bijbel wel. Een veelprater begaat heel snel een misstap, zegt de Bijbel. Maar wie zijn tong in toom houdt, is verstandig. Je moet goed nadenken over wat je zegt. Ik heb het ook gezien in kerken en bedieningen. Ik heb een bediening gezien die letterlijk kapot ging. Omdat de leider van die bediening, die beloofde heel veel, maar kwam er niet na. Dan kwam iemand in de kerk en zei, ja, maar hey, geweldig dat je bent. En als je goed je best doet, mag je mee naar het buitenland. En dat vergat hij dan weer. Maar die mensen vergeten het niet. Die mensen zitten daar jarenlang te wachten tot ze een keer mee mogen. Ze worden nooit gevraagd. En zo zijn er heel veel voorbeelden van allemaal dingen die beloofd werden, maar nooit nagekomen waren. Omdat diegene, het was gewoon een opwelling. Ik had een tijd terug ook, iemand die zei iets toe. Dus de dag daarna kwam ik erop terug. Ik zei, joh, je hebt dit of dat toen gezegd. Nee, nee, nee. Ik zeg, jawel, heb je wel gezegd. Nee, dat was gewoon een schot voor de boeg. Een schot voor de boeg. Dat is geen schot voor de boeg. Je hebt iets gezegd. Ja, nee, het is gewoon kijken hoe iemand reageert. Nee, nee, nee. Je moet je ja en ja laten zijn en je nee en nee. Amen. Want het is wat ik denk, zo wacht, jij bent niet betrouwbaar. Wij gaan niet verder, want ik kan jou niet vertrouwen. Want ik weet nooit of wat jij zegt waar is, of dat het een schot voor de boeg is. Nee, dat bedoelde ik niet zo. Nee, maar zo zei je het wel. De Bijbel zegt, alles wat uit je mond komt, moet je doen. Nummer 30, vers 2. Er zijn heel veel dingen over te zeggen. Gaan we nu niet allemaal... Bij deze is wel krachtig. Spreuken 6. Vers 1 en 2. Mijn zoon, als je borg staat voor je naaste en iets met een handslag aan een vreemde bevestigt, ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond. En ben je in de woorden van je eigen mond gevangen. De Engelse vertaling zegt, you are snared. Het gaat over een strik. Zodra jij je mond open doet, zit je in een strik. Je zit eraan gebonden totdat je het inlost. Amen. Je bent verstrikt in de woorden van je eigen mond. En als je verder leest, staat je moet er alles aan doen om het waar te maken. Om eruit los te komen.
1: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Jezus zei zelf, laat uw ja en ja zijn en uw nee en nee. Jacobus zegt hetzelfde. Jacobus zegt in Jacobus 5 vers 12, laat uw ja en ja zijn en uw nee en nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Je valt onder oordeel als je het niet doet. Nou, ik wil je nu niet te diep op ingaan, maar ik geloof dat dit zo ontzettend belangrijk is. Dat aspect geloof. Het is geloof van jou naar God toe. Dus jij hebt een onwankelbaar geloof in God. Dus je bent niet snel uit het veld geslagen. Geloof is onderdeel van je karakter. Je raakt niet in paniek, je schiet niet in emotie. Je hebt geloof. Als je met heftige dingen geconfronteerd wordt, moet je kunnen reageren in geloof. In geloof. En het gaat er ook om, kunnen andere mensen jou geloven? Ben je betrouwbaar? Ben je betrouwbaar? Faithfulness. Faithfulness. Ben je getrouw? God zoekt naar trouwe mensen. Amen. Het is één ding of jij God kan vertrouwen. Kan jij God geloven? Maar een andere vraag is, kan God jou vertrouwen? Als hij iets vraagt, doe je het dan? En als je zegt dat je iets doet, doe je het dan ook? Want iets zeggen is nog niet zo moeilijk. Maar iets doen is iets anders. Amen. En je wil niet bekend staan als iemand die wel iets zegt, maar het niet doet. Dus als dat het geval is, is het goed om je te bekeren. Amen. Amen. Kan ook in kleine dingen zijn. Wie kent de mensen die altijd te laat komen? De rest niet, die waren in het hemels Jeruzalem. Wie is iemand die altijd te laat komt? Is niet goed. Want op een gegeven moment kom je bekend te staan van ja, die persoon zegt het wel, maar hij is er niet. En je wil dat mensen je kunnen vertrouwen. Amen. straks nog een bekeringsoproep. Hoeveel zijn er blij dat God nooit te laat is? En dat God doet wat hij zegt. Amen. Oké, volgende punt is zachtmoedigheid. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. De Engelse vertaling zegt gentleness. Gentleness. Het betekent ook mildheid. Zacht van aard. Nou, het mooiste voorbeeld hiervan is Jezus. Want Jezus zei in Matteüs 11, vers 28. Daar zegt Jezus, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Wat moeten we leren van Jezus? Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Zachtmoedig en nederig van hart. Jezus is ons voorbeeld van zachtmoedigheid en nederigheid. Nou, in het Engels heb je ook meekness. En een mooie uitspraak is, meekness is not weakness. Jezus was zachtmoedig, maar hij was niet zwak. Amen. Dus er zit een verschil tussen zachtmoedigheid en zwak zijn. Meekness is not weakness. Sterker nog, zachtmoedigheid is een kracht. Is een sterkte. Jezelf kunnen beheersen, jezelf kunnen vernederen, jezelf nederig zijn, is geen zwakte, het is een kracht. En het getuigt juist van karakter. Maar jezelf heel hard, in plaats van gentle, jezelf heel hard opstellen, getuigt juist van zwakte. Derk Prins beschrijft hoe hij jarenlang in Afrika woonde en daar een school, een opleidingsinstituut leidde. Waar mensen konden leren ook om leraar te worden. En hij zegt, het grootste misverstand wat ik daar weg moest halen. En ik heb dat zelf ook regelmatig gezien in Afrika. Je ziet het ook soms met Afrikaanse predikers. Is dat ze heel, heel hard schreeuwen. Want dat is hun idee van autoriteit. En Derk Prins zei, heb het over jaren geleden. Dat hij zei van, iedereen was gewend als je leraar wilde zijn. Had je een stok nodig waar je heel hard mee kon slaan. En je moest heel hard schreeuwen, want dan had je autoriteit. Maar eigenlijk is het een teken van zwakte. Als je hard moet schreeuwen en met een stok moet zwaaien om autoriteit te hebben, hoeveel autoriteit heb je dan? Zachtmoedigheid is een groter teken van autoriteit. Amen. Dus hard schreeuwen, jezelf hard opstellen, is geen teken van autoriteit. Juist in situaties zachtmoedig en nederig kunnen zijn, is een veel groter teken van autoriteit. En getuigt veel meer van karakter. Jezus was zachtmoedig, zacht van gemoed. Jezus was niet zwak. Jezus had een enorm sterke persoonlijkheid. Hij was heel duidelijk, heel radicaal. Maar hij was nederig van hart. Het draaide niet om hem, het draaide om de ander. Hij kon zich vernederen. Hij kon zich onderwerpen aan de wil van God. Hij stelde zich zachtmoedig op naar mensen die hongerig, dorstig en open waren. De Bijbel zegt ook van Mozes. Mozes was de meest zachtmoedige man op aarde. Mozes was niet zwak. Amen. Hij was geen zwakke leider, maar hij was zachtmoedig. Hij was nederig. Hij was nederig. Dus dat is belangrijk om dat te beseffen. Jezus was regelmatig confronterend, maar wel in liefde. Jezus was zelfverzekerd. Dat is ook belangrijk. Zachtmoedigheid is geen onzekerheid. In Nederland is het soms zo, in de kerk en bedieningswereld, als je niet van onzekerheid onder het tapijt kruipt, ben je hoogmoedig. Maar dat heeft niks met hoogmoedig te maken. En onzekerheid heeft helemaal niks met zachtmoedig te maken. Jezus was niet onzeker. Amen. Maar hij was wel zachtmoedig. Dit is het ding, nederigheid is niet minder van jezelf denken, het is minder aan jezelf denken. Nederigheid is niet minder van jezelf denken, het is minder aan jezelf denken. Het is niet de bedoeling dat je minder van jezelf gaat denken. Ken je die christenen? Ik ben niks. Ik heb niks. Ik ben maar een stofje. Een wormpje. Dat is niet nederig. Sterker nog, het is hoogmoedig. Want dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat je kind van God bent. Dat je geliefd bent. Dat je geaccepteerd bent. Dat je heilig bent. Dat je smetteloos bent. Maar in Nederland, als je zegt ik ben heilig en smetteloos en rechtvaardig, dat is hoogmoedig. Nee, dat is nederig. Want ik onderwerp me aan God. Het is niet minder van jezelf denken, het is minder aan jezelf denken. Dus we moeten ook ons beeld van zachtmoedigheid en nederigheid bijstellen. Iemand kwam een keer naar me toe en die zei, ja, ik heb jouw preken geluisterd, maar je bent niet nederig, je bent niet zachtmoedig. Die zei, weet je wat je zou moeten doen? Jij moet niet zeggen, zo zit het. Jij moet zeggen, misschien zit het zo, maar misschien ook niet. Dan ben je nederig. En je moet wat vaker zeggen, ik weet ook niet hoe het zit, maar het zou zo kunnen zitten. Nou, het ding is, als ik niet weet hoe het zit, moet ik hier niet gaan staan. Daar heeft niemand namelijk iets aan. Maar dat is soms wel hoe er gepreekt wordt in Nederland. Ik heb predikers horen beginnen met, ik weet niet precies hoe het zit. Misschien moet je er nog niet over preken. De Bijbel heeft twee dingen. Prediken, preaching, betekent proclameren. Je kan niet iets proclameren waarvan je niet weet hoe het zit. En het andere woord in de Bijbel is teaching. Preaching en teaching. Teaching is uitleggen. Maar je kan ook niks uitleggen als je niet weet hoe het zit. Amen. Dus of je nou aan het prediken bent of aan het onderwijs geven, je moet weten hoe het zit. Nederigheid is niet zeggen, lieve mensen, ik weet ook allemaal niet hoe het zit. Ik snap er ook allemaal niks van. Maar dit is een hele mooie theorie. Zo zou het kunnen zijn. Nee, dat is niet nederig. Dat is dom. Amen. Jezus was nederig, maar hij wist heel duidelijk hoe het zat. Amen. Hij was heel duidelijk. Waarom was Jezus nederig? Hij dacht niet aan zichzelf. Hij legde zijn goddelijkheid af. In de hemel om naar deze aarde te komen. Dat is nederig. Hij was God, maar werd aan de mensen gelijk. Dat is nederig. Hij keek niet op mensen neer. Hij was niet hoogmoedig. Hij was nederig. En dit vind ik een hele belangrijke. Hij misbruikte zijn macht, gezag en positie niet. Jezus is God zelf in de mens. De Zoon van God. Maar hij gebruikte dat niet om ze gelijk te halen. Dat is een van de testen in de woestijn. Is dat de duivel zegt, als je de Zoon van God bent, doe dan dit, doe dan dat. Hij wordt eigenlijk verleid om zijn autoriteit op een verkeerde manier te gebruiken. Als God je autoriteit geeft, kan de duivel je verleiden om het op een verkeerde manier te gebruiken. Ten behoeve van jezelf en niet ten behoeve van de ander. En dat is niet nederig. Maar Jezus was nederig. Hij twijfelde niet aan zijn identiteit, aan zijn autoriteit. Dus hij hoefde zich niet te bewijzen. Nederige mensen hebben geen bewijsdrang. Amen. Heel veel christenen hebben bewijsdrang. Soms vragen mensen, waarom ga je niet in op al die discussies? Ik heb geen bewijsdrang. Soms komen mensen, ik geloof niet in genezing. Prima. Ik wel, maar prima. We moeten erover discussiëren. Nee hoor. Hoeft helemaal niet. Nou, bewijsdrang. Wat zei liefde? Liefde denkt niet aan zichzelf, maar aan de ander. Hoogmoed, hè? De mensen denken heel veel van zichzelf en aan zichzelf. Mensen denken heel veel van zichzelf en aan zichzelf. Dit zie je ook heel veel in de bediening. Sommige mensen in de bediening is net een wandelende nieuwsbrief. Ken je die mensen? Dan moet ze ergens. Oh, hallo, ik ben die en die. Ik kom net hieruit terug uit dit land. Daar hebben we dit gedaan. Doe het, rustig. Ze zeggen nog net niet aan het eind, klik hier om te geven. ze kunnen alleen maar over praten over zichzelf. Nou, sommige mensen kunnen ook alleen maar praten over zichzelf. Ik had Ashvin meegenomen naar Canada. En Ashvin is bezig met een hele grote bediening in India. Dus sommige mensen stelde ik Ashvin naar voren. Ik zeg, Ashvin is bezig met een grote bediening in India. En wat opviel, dat heel veel mensen reageerden er niet op. Ze zeiden, oh, India. Oh, daar ben ik ook geweest voor 2 zendingsreizen. Heel veel mensen kunnen alleen maar praten over zichzelf. Kunnen alleen maar praten over zichzelf. Het gaat altijd over hun. How can I make this about me? Ken je die mensen? How can I make this about me? Hoe kan ik dit rondom mij laten draaien? Ik kwam er dus vandaag de dag achter dat... Je hebt een, volgens mij een Instagram of een Facebook pagina en die heet zo. How can I make this about me? En dat zijn allemaal voorbeelden van mensen die er heel goed in zijn. Dus dan zie je in een nieuwsbericht een verschrikkelijk auto-ongeluk gebeurt op de A27. Waar spreken 3 doden. En de eerste reactie is... Gelukkig stond ik niet in de file en was ik wel op tijd thuis. How can I make this about me? Maar heel veel mensen zijn er goed in. Kan ik nog wat meer voorbeelden geven? Toen de oorlog in Israël uitbrak... Heel veel mensen op Facebook, een selfie van zichzelf, in Jeruzalem. Please pray for Israel. Nee, deze post gaat niet over dat jij mensen oproept om te bidden. Jij wil laten zien dat jij in Israël bent geweest. How can I make this about me? Verschrikkelijk, ik was er 2 jaar geleden nog. How can I make this about me? Het wordt heel stil. Sorry voor alle mensen die selfies hebben gemaakt. Als iemand, laten we zeggen, een bekende spreker overlijdt. In 1 keer zie je allemaal foto's van mensen met die spreker. Gecondoleerd, lieve familie. Nee, dit gaat jou niet om de lieve familie te condoleren. Want als je die lieve familie wil condoleren, had je hun wel een berichtje gestuurd in plaats van het openbaar op Facebook te zetten. How can I make this about me? Zie je, het wordt heel stil hier. Soms is het goed om te reflecteren. Waarom doe ik dit? Doe ik dit echt omdat ik mensen oproep om te bidden voor Israël? Of wil ik laten zien dat ik er ben geweest? En dat ik een groot hart heb voor Israël? Doe ik dit echt om mensen te condoleren? Of doe ik dit om te laten zien dat ik die persoon kende? Amen. Zie je hoe stil het wordt? Die karakterschool wordt zo leuk. Dit wordt... Les 1. How can I make this about me? Maar liefde en nederigheid gaat niet om jou. Het gaat om de ander. Het gaat om de ander. Het is een kunst om interesse te tonen in anderen. En het niet om jou te laten draaien. De volgende. En de laatste. Voordat mijn vrouw gaat preken. Zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Dus de vorige was zachtmoedigheid, nederigheid. Zelfbeheersing. De Engelse naam zegt self-control. De vrucht van de geest is zelfbeheersing. Is jezelf kunnen controleren. Dat is een vrucht van de Heilige Geest. De vrucht van de geest is de Heilige Geest in onze wedergeboren geest. Dus in andere woorden, dat de Heilige Geest jou controleert. Dat de Heilige Geest jou leidt. En niet jouw vlees. Niet jouw emotie. Niet jouw ziel. Maar jouw wedergeboren geest. Paulus spreekt hierover in 1 Korinthe hoofdstuk 9. Ook de tekst waar we frontrunners... De naam frontrunners vandaan komt. Waar Paulus zichzelf vergelijkt met een bokser en met een atleet. Daar zegt Paulus dit. In vers 25. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Daar heb je het woord beheersing. Zij nu doen dat om een vergankelijke, tijdelijke krans of prijs te winnen. Maar wij een onvergankelijke, een eeuwige. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel, vergelijkt hij met hardlopen. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Heeft hij het over boksen. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en ik maak het dienstbaar. Een andere vertaling zegt, ik onderwerp mijn lichaam. Ik onderwerp mijn lichaam. De Engelse vertaling zegt, but like a boxer, I buffet, niet buffet, dat doen heel veel Amerikanen. They buffet their body daily. Sorry voor alle Amerikanen. Hier gaan allemaal uitnodigingen in Amerika. In ieder geval, I handle it roughly, discipline it by hardship. And I subdue it. Onderwerp je. Zorg dat jouw lichaam, jouw ziel, jouw vlees, jouw emotie zich onderwerpt aan jouw geest. Dat jij jezelf kan beheersen. Dat je in staat bent om jezelf te beheersen. Het woord in het Grieks zelfbeheersing betekent ook zelfdiscipline. Discipline. Zelfdiscipline. Dat je niet iemand anders nodig hebt om jou te disciplineren. Maar dat je jezelf kan disciplineren. 2 Petrus 1 vers 5 en 6. 2 Petrus 1 vers 5 en 6.

0: Daarom moeten ze er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Dat is het woord voor excellentie. Aan de deugd kennis. Je moet kennis toevoegen in je leven. Je moet excellentie toevoegen in je leven. Aan de kennis zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Hier zie je ook dat Petrus mensen oproept om zelfbeheersing toe te voegen aan hun geloof. Zelfbeheersingen zijn enorm belangrijk voor je geloof. De werken van het vlees was losbandigheid. Je zou kunnen zeggen laksheid. Dan kan je jezelf niet beheersen. Maar de vrucht van de geest geeft je zelfbeheersing. En die zelfbeheersing helpt je met alles. Het helpt je met tijd met God. Weet je waarom heel veel christenen geen tijd met God hebben? Omdat ze geen zelfbeheersing hebben. Ze komen niet op tijd hun nest uit. Amen of au? Au. Die kwam heel hard aan bij iemand zo te horen. Nou, zelfbeheersing helpt je met alles. Met al die andere aspecten ook. Als je jezelf kan beheersen, is het veel makkelijker om in liefde te wandelen. Want soms is je eerste reactie niet altijd de beste reactie. Soms is het eerste waar je aan denkt om te zeggen niet altijd het beste om te zeggen. Amen. Dus dan helpt het een hele hoop als je jezelf kan beheersen. Het helpt je in je gezin, het helpt je in je huwelijk, het helpt je in je werk. De kracht van discipline. Dat de geest en jouw wedergeboren geest regeert. Amen. En het tegenovergestelde is dat je geen controle hebt. Je zou kunnen zeggen dat je emotie geleid bent. In plaats van geest geleid. In plaats van vrucht van de geest geleid. Ben je emotie geleid. Maar God wil ons zelfbeheersing geven. Nou, als we al deze aspecten volwassen laten worden, laten groeien in ons leven, lijken we steeds meer op het karakter van Jezus en het karakter van God. Amen. Het zou heel wat gedoe schelen in ons leven. In kerken. En ik geloof dat we elkaar fanatieker zouden mogen aanspreken op de vrucht van de geest. Amen. Is dit gedrag in lijn met de vrucht van de geest? Is dit de vrucht die God wil zien in ons leven? Dat we ook leren reflecteren. De dingen die ik gedaan heb. De dingen, wat het ook is. Is de vrucht daarvan geweest? Liefde, blijdschap, vrede. Goedheid. Was dat de vrucht? Als de vrucht ruzie is, twist, heeft er iemand niet in de vrucht van de geest gewandeld. Want het is onmogelijk om de vrucht van de geest te zaaien en de werken van het vlees te oogsten. Amen. Want ieder zaad produceert naar zijn eigen soort. Amen. Dus dan heeft er ergens iemand in zijn vlees gezeten. Dus het is belangrijk dat we groeien in die vrucht van de geest en dat onderdeel laten worden van ons karakter. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
2: Wil jij je geloofsleven een boost geven? Kijk dan iedere dinsdagavond om 8 uur naar een nieuwe live-uitzending van Voice of Faith op YouTube. Ontdek iedere week hoe jij kunt groeien in geloof en ontvang praktische tips om je geloof te gebruiken. Alle uitzendingen.

0: Johannes 1, vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening. Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. En deze week natuurlijk hebben wij het over Gods schat in jou. En we zijn nu eventjes bezig met beperkingen en limitaties. Vrijgemaakt van beperkingen en limitaties. Onze grondtekst zit in het boek van Matteüs 13, vers 44 tot en met 46. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt de akker. En ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parel zoekt. Toen hij een parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. 2 Korinthe 4 vers 7 zegt maar, we hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. We hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Dus er is een schat in u. Als je naar mij luistert, zeg tegen jezelf, er is een schat in mij. Niet één, meerdere schatten is er in u. Alleen soms leggen we onszelf limitaties en beperkingen op. Maar Jezus heeft ons vrijgemaakt van elke vorm van beperkingen en limitaties. Nou, ik heb gezegd gisteren dat beperkingen of limitaties betekent iets dat ervoor zorgt dat mogelijkheden begrensd worden. Het is iets niet mogen of kunnen, of een punt waar je niet bovenuit kan komen, waar je niet eigenlijk bovenuit kan komen. Maar je bent vrijgemaakt van elke vorm van limitaties als een kind van God. Nou, er zijn verschillende soorten limitaties aan beperkingen, oké? Okay? Je hebt persoonlijke limitaties, dat zijn jouw mentale limitaties. Want de Bijbel zegt, zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Als jij voortgang wilt zien in je natuurlijke leven, in je geestelijke leven, noem maar op, dan is het belangrijk om je denken te vernieuwen. Om je denken te veranderen. Weet u, de limitaties tussen de ene die succesvol is en de andere die niet succesvol is, is de mindset. En het woord van God geeft ons een bepaalde mindset. Oké, okay? En wij hebben also zo'n nieuw leven. En dat mindset is in lijn met het leven die Jezus Christus ons heeft gegeven. Dus het is belangrijk om persoonlijke limitaties te doorbreken. Maar we gaan de komende dagen of kijken of meer dan 1 week duurt, je erover hebben. Hoe kan je dat doen? Hoe kan je de mindset die je wil begrenzen of beperken, hoe kan je dat overwinnen? Amen. Nou, je hebt ook familielimitaties. Dat zijn in je familie bijvoorbeeld, stel je voor, niemand heeft een bepaalde doel behaald ooit in een familie en dan word je geboren en het lijkt alsof dat de limiet is. Dus met andere woorden, stel je voor dat niemand meer dan 5000 euro per maand heeft verdiend in je familie, bijvoorbeeld, oké? Okay? Nou, dat is gelijk toen je geboren was, dat was gelijk je limiet. Maar als jij het woord van God begint te lezen, dan zul je zien dat, hé, ik kan meer. Of niemand in je familie heeft de Heer gediend fulltime in de bediening. En dat is gelijk een limiet. Maar als God je roept, dan moet je alle limieten afbreken. En zelf dit moment eigenlijk, ik ervaar mijn geest. Sommigen van jullie zijn naar mij aan het luisteren. Iemand is nu naar mij aan het luisteren. En je voelt een bepaalde ketting van je afbreken. Je voelt een bepaalde ketting van je afbreken op dit moment. Terwijl ik net sprak over familielimitaties. En je hebt jezelf gelimiteerd in het dienen van God. Maar ook in jouw werk en je carrière leven. En je had zelfs het verlangen om naar het buitenland te gaan, om daar te werken. En je had de mogelijkheden, maar door familiebeperkingen heb je dat niet gedaan. Maar de Heere breekt dat ketting van je af in de naam van Jezus. En je zal weer de mogelijkheden zien en je zal vooruit gaan in Jezus' naam. Amen. Nou, je hebt ook religieuze limitaties. Religieuze limitaties in een religieuze setting. En jammer genoeg soms gebeurt dat ook in kerk. Dat je bent gelimiteerd, religieus. En ja, je kan jezelf niet uiten. Wellicht heeft God jou geroepen. Nou, je moet sowieso nooit naar platform zoeken in de kerk, oké? Als God jou geroepen heeft om het evangelie te delen, wees trouw in de gemeente waar je bent. En tegelijkertijd praat met je voorganger of je leiders. En doe dingen buiten. Ga mee evangeliseren. Er zijn genoeg mensen buiten die het evangelie nodig hebben. Oké? Sommige mensen vechten voor een podium in de kerk. Dat is niet waar we voor geroepen zijn. Als je geroepen bent, natuurlijk in die vijfvoudige bediening. Halleluja, amen. Oké, de Heer zal je erin leiden. En je leiders gaan het ook erkennen. En je zegt maar iemand zegt nu van, ja, wat als mijn leiders mij niet erkennen? Ja, wacht eventjes. Wacht eventjes. De Heer, die weet hoe hij dingen moet regelen. Oké, kijk naar David. David was al gezalfd als een koning. Vanaf zijn 16e jaar. Oké, maar toch diende hij koning Saulus. En koning Saulus wilde hem zelfs doodmaken. Koning Saulus zag de roep op zijn leven, maar die wilde het niet erkennen, want hij wilde dat zijn eigen zoon, Jonathan. En zelfs Jonathan herkende het. En Jonathan zei, David, God heeft jou als nieuwe koning gemaakt van Israël. En aan het eind, David vocht zijn weg niet naar de koningschap. Hij had twee keer toe de mogelijkheid om de koning te doden. Maar hij weigerde dat. Zoals de mensen om zijn heen zeiden, David, God heeft de koning in je hand gelegd. Nu kan je hem doodmaken en je bent de koning. David zei, nee, ik zou de gezalfde van de Heere niet aanraken. Aan het eind, de Heere liet alles werken ten goede. En David werd de koning. Dat liet ons zien het leven van David. Dus ga niet vechten om een positie te hebben. Weet je, bediening is sowieso geen positie, het is een roeping. Als roeping er is, laat ons zien in je werken. Weet je, als je in de gemeente bent, laat je pastor zien in je werken. Van, hey, ik hou van de Heer, ik hou niet van de bediening, ik hou meer van de Heer. En ik ga gewoon lekker mee evangeliseren en ik dien waar ik mee kan dienen. Als ik uit wat ergens, ik overleg het en ik ga. Overleg het dan, ze geeft mij goedkeuren en ik ga. Oké? Don't be religiously limited. Nou, je hebt ook omgeving limitaties. Weet je, als je in een bepaalde wijk of plek geboren bent, bepaalde stad geboren bent, bepaalde land geboren bent, kan dat jou ook beperkingen opleggen. Maar waar je geboren bent is niet per se wat je beperking moet zijn. Want de Heere heeft natuurlijk een plan voor uw leven. En dan heb je ook educatieve limitaties. Weet je, in onze westerse wereld is eigenlijk een van de grootste limitaties zijn de educatieve limitaties. Dus met andere woorden, een kind gaat naar school, basisschool. Oké, doet die CITO-toets en dan zeggen ze oké, je hebt MAVO of je hebt HAVO of je hebt VWO. Dan gaan ze naar middelbare school en dan doen ze MAVO, VMBO, TL, HAVO, VVO. Op basis daarvan gaan ze naar een vervolgopleiding of de MBO of de hogeschool of de universiteit. Op basis daarvan gaan ze werken. Nou, als iemand MBO hebt gedaan, zeggen ze oké, doe maar praktisch werk. Wie zegt dat? Je kan nog steeds heel succesvol worden ondanks een MBO of een VMBO, TL. Wordt niet beperkt. En als we kijken in de Bijbel, er zijn voorbeelden uit de Bijbel van mensen die limieten op zichzelf hadden gezet. Ze hadden limieten op zichzelf gezet. Ze waren begrensd. Terwijl er waren ontelbare mogelijkheden. De eerste zijn de volk van Israël. Als je leest in het boek van nummer 13. De Bijbel zei dat Mozes zei tegen 12 mannen om uit te gaan en om te gaan bespioneren het land dat vloeit met melk en honing. En ze kwamen allemaal terug, alle 12 terug. En 10 van de 12, als 12 100% is, dan is ongeveer 10 van de 12 zit je rond de, ja, rond de 20%, 18% ongeveer. 17, 18, 17%. De rest, dat is ongeveer 85 of 84%, hadden negatieve rapportage. Ze geloofden niet wat God had gezegd. Ze zeiden, het land is mooi, maar de volk dat erin woont, zijn te sterk voor ons. We kunnen ze niet verslaan, want ze zijn reuzen. En er waren de Enakieten. En we waren het als springhanen in hun eigen ogen. En de Bijbel zei dat de hele volk begon te moren. En alleen Joshua en Caleb zag de mogelijkheden, want God heeft gesproken. Nou, hoe overwin je limitaties eigenlijk? Is zo simpel. Maar een van de manieren is om te geloven wat God heeft gezegd. Oké? Om beperkingen te overwinnen. Om limitaties te overwinnen. Een andere persoon die zichzelf limitaties had opgelegd was eigenlijk Gideon. Gideon, de engel van de Heer, kwam bij Gideon in Genesis 6. En zei: Gideon, machtige held, held van Israël, de Heer heeft u geroepen. Eigenlijk, laten we even lezen. Door Richteren 6, sorry, vanaf vers 11. Toen kwam de engel van de Heer. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is. En die aan de Abizrit Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers. Om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de Heere van de Heere aan hem en zei tegen hem: De Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: O mijn Heere, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al de wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben toen zij zeiden: Heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van de Midian gegeven. Is dit niet soms vandaag de dag sommigen van ons? Dat het woord van God komt naar ons toe met overwinning en zegt van: Hey, je kan het, je gaat het doen, want je bent een dappere held. En wij zeggen: Heere, Heere, Heere, als de Heere toch met mij is, als je toch met mij bent, waarom ga ik al door deze dingen heen? We weigeren om het woord van God te geloven. Als de Heere toch met ons is, waarom is dit, waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat? Waarom heb ik zoveel ellende? Okay, we kijken naar mensen die in de Bijbel eigenlijk limieten op zichzelf hebben gelegd. Terwijl de Heere eigenlijk de mogelijkheden had gegeven. Een andere is Barak. Barak en Deborah, toen de Israëlieten in Richteren 4... Laten we het toch even lezen. Richteren 4 vanaf vers 1 tot en met vers 9. En toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom leverde de Heere hen over in de hand van Jabin, koning van Kanaan, die te Hazor regeerde. En zijn leger bevelhebber was Sisera. Deze nu woonde in Haroset Hagoyim. Toen riep de Israëlieten tot de Heere, want hij had 900 ijzeren strijdwagens en had de Israëlieten met geweld onderdrukt. 20 jaar lang. En Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lipidot, die gaf in de tijd als richter lijden aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Deborah tussen Rama en Bethel in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedesh Naphtali roepen. En zei tegen hem: Heeft de Heere God van Israël niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met je mee en van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomeling van Zebulun. Dan zal ik bij de beek Kison Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, naar u toe trekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht. En ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tegen haar: Als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. En zij zei: Ik zou wel met u meegaan, maar hij zou wel op de dag die u gaat voor u geen eer te behalen zijn. Want de Heere zou Sisera overleveren in de hand van de vrouw. En toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedesh. Barak had een opdracht van de Heere gekregen, maar hij zette een limiet op zichzelf. Hij zei: Het is onmogelijk. Ik kan het niet. Deborah, je moet met mij meegaan. Ik heb hulp nodig. Terwijl de Heere had toch gesproken. Is het niet vandaag de dag dat we horen het woord van God? Bijvoorbeeld nu. Ik ben aan het praten over het schat, de schat in jou die de Heere heeft gelegd. En dat, ja, er zijn zoveel mooie dingen in jou, in u. Maar je denkt van: Ja, maar Mozes, je weet niet waar ik vandaan kom. Je weet niet mijn situatie. Je weet niet mijn familie. Wij zetten onszelf beperkingen op, limitaties op. Net zoals de kinderen van Israël. De Heer had beloofd. En voor u, de Heer heeft gezegd: We hebben deze schat in een aarde kruiken. En u bent het hoofd en niet de staat. De mogelijkheden voor u zijn oneindig. Is het niet de tijd om het te geloven en gewoon vooruit te gaan en te zeggen: Heere, ik geloof in uw woord en het maakt niet uit wat mijn omgeving zegt, het maakt niet uit wat mijn familie zegt, het maakt niet uit wat voor opleiding ik heb gedaan, het maakt niet uit wat voor religieuze limitaties men op mij heeft gelegd. Ik zal vooruit gaan en gewoon doen en alle limitaties verbreken en ik zal exploderen om uw wil te doen in mijn leven, in alle opzichten van mijn leven. En ik zal meedragen in het voortbrengen van het koninkrijk van de Heer. Is dat niet vandaag de dag wat u zou moeten zeggen? En ik zie dat mijn tijd natuurlijk nu alweer bijna om is. Maar morgen gaan we door over waarom wij limieten ervaren. En hoe kom je vanuit beperkingen en limitaties naar Gods volheid. En voor nu wil ik zeggen, God zegen. God zegen, heb de gezegende dag en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Hoewel we allemaal struikelend achter Jezus aangaan, wil de apostel Johannes ons helpen nee te zeggen tegen de zonde, zodat we niet tot zondigen komen. Hij schrijft in 1 Johannes 2 vers 1 dit. Mijn kinderen, dit schrijf ik jullie, opdat jullie niet tot zonde komen. De apostel Johannes zegt iets zeer opzienbarends. Het is Gods bedoeling dat je leert nee te zeggen tegen de zonde, zodat je niet tot zondige komt. Dit zal de kwaliteit van je leven drastisch veranderen. In 1 Johannes 2 vers 15 legt Johannes uit hoe dit in zijn werk gaat. Hij zegt, als iemand de wereld lief heeft, hij bedoelt de zonde, dan is de liefde van de Vader niet in hem. Johannes omschrijft de wereld vervolgens als de begeerte van je oude mens, de begeerte van je ogen, hoogmoed en trots. Hij zegt, als je deze dingen lief hebt, dan is de liefde van de Vader niet in jou. Wat bedoelt Johannes hiermee te zeggen?

0: Daarom moet je niet focussen op verleiding, op verzoeking of zonde, of het worstelen daarmee. Nee, je focust je op de liefde van God die je nee doet zeggen tegen de zonde. Gods liefde in jou stelt je ook in staat om nee te zeggen tegen alles wat niet goed voor je is. Wees je van bewust dat je nee kunt zeggen tegen te veel of te weinig eten, tegen drugs of pornoverslaving. Bid daarom elke dag dat Gods bovennatuurlijke liefde je hart zal vullen. De kracht van Gods liefde is sterker dan de macht van de zonde.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
4: De legende van twee monniken. Die zeiden tegen elkaar: wie van ons het eerste doodgaat, moet even terugkomen en de ander iets vertellen van hoe het daar in de hemel is. Eentje stierf en kwam de volgende dag naar de andere en zei twee woorden: totaliter aliter. Totaal anders. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. Als je dan nou zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Totaliter aliter. Totaal anders. Ja, de Bijbel zegt het ook, wat geen oog ooit gezien heeft en geen oor heeft gehoord, wat in het hart van de mens nooit is opgekomen, dat heeft God bereid voor die hem liefhebben. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. De Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan het oordeel. Dus als u nu zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Hoe weet je dat nou, zou je zeggen? Wacht maar tot het zover is, dan zul je pas zien of je bang bent of niet. Ja, ik ken de dood. Ik heb hem in de ogen gezien, niet af en toe, maar een paar maanden lang toen ik in een concentratiekamp in een barak was die uitzicht had op het crematorium. En elke dag werden er zo'n 600 lichamen verbrand. Gestorven gevangenen. Gedode gevangenen. Als ik dan de rook zag uit de schoorsteen van het crematorium, dan vroeg ik mezelf soms af, wanneer zal het jouw tijd zijn om vermoord te worden? Ik wist niet vooruit dat een paar weken voor de gevangenen van mijn leeftijd gedood zouden worden, ik door een wonder op vrije voeten zou komen. Weet je, toen merkte ik dat ik niet bang was. Misschien zegt u, wat een moed. Maar dat was het niet. Het was de Heer Jezus die me die zekerheid gaf. Dood, waar is je schrik? Hel, waar is je overwinning? Ik dank God voor de overwinning van den Heer Jezus Christus. Ik wist dat plusminus 2000 jaar geleden de Heer Jezus mijn zonde gedragen heeft en toen gezegd heeft, het is volbracht. Daar aan dat kruis was het antwoord. En de Bijbel zegt het zo duidelijk, als we onze zonde belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En het bloed van Jezus maakt ons rein van alle zonden. Geloof in den Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Jaren geleden vertelde ik op een meisjesclub over het gericht van God. Het ging over Romeinen 8 vers 34, dat Jezus onze rechter is die beschuldigt, veroordeelt. Hij, de gestorvene, wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is, maar ook die voor ons pleit. Pietje Stevens, ze had een bocheltje en was een bijzonder lief meisje, had bezorgd zitten kijken. O, zo'n rechtsgeding. En daar kwam je dan maar, of je het wilde of niet. Ineens klaarde haar gezicht op. O, wat fijn, zei ze. Onze rechter is tegelijk onze advocaat. Hij, de rechter ter rechter.

0: hand Gods die ook voor ons pleit. Wat een opluchting. Het was niet lang daarna dat ik Pietje bezocht in het ziekenhuis. Ik zal nooit vergeten. Ze was stervend. Ik kon haar nog bereiken. Pietje, weet je dat de rechter ook de advocaat is? En ze fluisterde, dank u, Jezus. Ja, de Bijbel zegt, het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in den Heer Jezus Christus. Toen ik zo naar die Pietje Stevens keek, toen ze gestorven was, toen kwam er zo'n gedicht in mijn herinnering. Je bent niet dood. De Heer heeft je geroepen bij hem te wonen, in zijn glanzend huis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken. Je hebt ze nu, want je bent veilig thuis. Je bent niet dood. Je mag voor eeuwig leven. Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet dood. Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen. En ik geloof, God heeft zich niet vergist. Zeg, is het in orde met u die dit hoorde? Kent u dan Heer Jezus? Hebt u hem al gevraagd in uw hart te wonen? Hebt u vergeving gevraagd voor uw zonde en toen gezegd, dank u Jezus dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dank u dat ik vergeving heb. Dan kunt u ook zeggen, dank u dat u de rechter, maar ook mijn advocaat zult zijn. Jezus zegt, kom tot mij allen. En daar hoort u ook bij. O Heer Jezus, we danken u dat u zo'n grote liefde hebt. En dat we allemaal bij hem mogen komen. Dank u dat u het deed aan het kruis. En dat u het doen zult als rechter en advocaat. Halleluja, wat een heiland. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio staat aan.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vanuit het onderwijs van Derek Prince nemen we vandaag Ragab als voorbeeld.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: We hebben het in deze serie van het onderwijs van Derek Prince over geloof. En Jacobus 2, vers 14 tot 26 heeft het over het voorbeeld van Rahab. In vers 25 staat namelijk: en is Rahab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Het verhaal van Rahab staat in Jozua 2, vers 1 tot 22 en in Jozua 6, vers 21 tot 25. Een van de redenen dat deze geschiedenis een speciale plek heeft in mijn hart is dat ze een bewijs van hoop is voor de hopelozen. Rahab was een zondige, heidense vrouw die in Jericho woonde. Een stad die door God vernietigd zou worden. Toch ontkwam zij aan de vernietiging door haar geloof. En ze redde haar hele familie. Ze werd opgenomen in Gods volk en ze trouwde met Salmon, die samen met haar genoemd wordt als een voorvader van Jezus Christus. Dat is te vinden in Matteüs 1, vers 5. Het geloof van Rahab was echter geen loze belijdenis, maar kwam tot uitdrukking in bijpassende daden. De verspieders die door Jozua naar Jericho waren gestuurd, logeerden in haar huis. Toen zij dreigde hun gevangen genomen te worden, riskeerde Rahab haar leven en redde de mannen door hen op het dak te verbergen. Voordat de verspieders weggingen, maakten ze een afspraak met hen. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goede tierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood zult redden. Dit was de vraag van Rahab. De verspieders stemden toe en zwoeren dat zij zouden doen wat Rahab had gevraagd. In feite deden zij deze belofte eerder namens God dan uit zichzelf, aangezien het God zelf was die door bovennatuurlijke kracht de vernietiging van Jericho tot stand bracht. Zie Jozua 6, vers 20. Toen de overeenkomst was gesloten, riskeerde Rahab opnieuw haar leven door de verspieders aan een touw uit het raam te laten zakken. Voordat de verspieders vertrokken, gaven ze Rahab nog een laatste instructie. Dat zien wij in Jozua 2, vers 18. Zie, zeiden zij, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlakendraad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw familie. Het scharlakenkoord was een soort belijdenis. Daarmee toonde Rahab zichtbaar haar geloof in de belofte van de verspieders. Voor ons in het licht van het Nieuwe Testament is dit scharlakenkoord een prachtig beeld van de belijdenis van ons geloof in het bloed van Christus. Rahab's geschiedenis illustreert heel duidelijk hoe nauw de relatie is tussen geloof, belijdenis en een bijpassende daad. Rahab geloofde het getuigenis van de verspieders dat Jericho vernietigd zou worden. Ook geloofde zij hun belofte dat zij haar en haar familie gespaard zouden worden. Maar dat was niet genoeg. Ze moest haar geloof ook nog omzetten in daden. Door met gevaar voor eigen leven de verspieders eerst op haar dak te verbergen en ze vervolgens uit het venster neer te laten. Het is van bijzondere betekenis dat het scharlakenkoord juist aan het venster bevestigd moest worden. Het was namelijk datzelfde venster waardoor ze de verspieders had laten ontsnappen. Haar eerdere geloofsdaad.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel voor het mooie voorbeeld van hoop dat u geeft door Rahab. U beoordeelde Rahab niet op haar zondige verleden, maar u nam haar aan op basis van haar geloof. Dank u wel dat u ook mij niet beoordeelt op mijn verleden, maar dat ik gerechtvaardigd ben door geloof en niet door werken. Wilt u mij helpen mijn geloof te laten zien door daden? Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
11: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
11: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed en met die aantrekking ook.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: My name is Jenna Boyings with Jenna Boyings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
1: This is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
3: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
2: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanolst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: God Radio. Je radio leeft weer.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat, maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaPoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
3: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
1: De laptop mag dicht.
5: De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn

0: Radio.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
2: This is the moment.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

I can see now with open eyes. Darkest water and deepest pain.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network.

tegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
10: Take away the storm.
11: What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
12: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
13: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
14: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
15: De werkweek zit erop.
16: Woehoe!
15: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Halleluja.
1: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
2: De langste psalm in de Bijbel is Psalm 119. Een lofzang op het woord van God. De psalmdichter zingt in vers 10 en 11... Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat me niet afdwalen van uw geboden. Hier komt-ie. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. Zo zal ik niet tegen u zondigen. Dus niet alleen Gods liefde, maar ook Gods belofte voor jou doen je nee zeggen tegen de zonde. Mozes koos ervoor om niet tijdelijk van de zonde te genieten. Waarom? Omdat hij zijn blik gericht had op de belofte van God. In Hebreeën 11, vers 24 en verder lezen we: omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij, toen hij volwassen was geworden, niet voor een kleinzoon van de farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van de zonde. Hij vond het lijden voor Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte. Want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. In dat vertrouwen verliet hij Egypte en was hij niet bang voor de woede van de farao. Hij liet zich niet van de wijs brengen. Het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag. Mooi, hè? De beloften van God waren voor Mozes sterker dan de bedriegelijke belofte van de zonde. Waardoor hij alles wat het Egyptische hof hem te bieden had, gemakkelijk kon opgeven. Volgens Paulus zijn al Gods beloften in Christus tot ons gekomen. Hij schrijft in 2 Korinthe 1, vers 20: zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, in Christus, ja, en in hem, in Christus, amen, tot verheerlijking van God, door ons. Doordat God zijn belofte vervult, wordt hij verheerlijkt door ons leven heen. Elke belofte in de Bijbel die op jouw situatie is toe te passen en die voorziet in jouw behoefte, is vandaag een belofte voor jou. Geloof jij dat wat God jou te bieden heeft mooier, beter en heerlijker is dan wat de wereld jou te bieden heeft?
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave wil helpen. De Heilige Geest zegt ons dat wij het bij Hem kunnen brengen. Maar ook al doen we het, dan komt er dikwijls zo'n twijfel in ons hart. Was het werkelijk echt? Was het volledig, die overgave? Vraag je dan aan jezelf. Er is zo'n heerlijke tekst in de Bijbel die me daarbij zo geholpen heeft. De Heer Jezus zei tegen een vader die bij hem kwam om hulp met een door een duivel bezeten zoon: alles is mogelijk, dengene die gelooft. Toen riep die man: Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, we zouden zeggen, dat was een klein geloof. Maar intussen triomfeerde het maar over de duivel en de boze demon was uitgeworpen. Als u en ik nu komen en zeggen: Heer, ik wijd mijzelf in volkomen overgave aan u, dan mag het misschien gezegd zijn met een bevend hart. Het kan zijn dat je niets voelt van kracht, van zekerheid. Maar het zal gelukken. Wees maar niet bang. Kom zoals je bent en de kracht van de Heilige Geest gaat in je werken. Ik moet ineens denken aan de Heer Jezus in Gethsemane. De Heilige Geest gaf hem kracht zich volkomen over te geven. Maar wat een nood, een angst kwam er over hem. Als er nou bij u zwakte en beven is, vertrouw maar op het werk van Gods Geest in u en geef u over. En vertrouw dan dat God u aanneemt. Kijk nu naar Hem. Soms zijn we zo bezig met onszelf, maar we moeten met God bezig zijn. Zeg maar gerust: Heer, ik begrijp het niet helemaal. Maar ik neem uw voorwaarden aan dat ik mij volkomen moet en mag overgeven. En dan gaat u mij zegenen en tot een zegen maken. Als u dat zachtjes zegt en misschien met vrezen en beven, maar u zegt het dan toch maar, dan kunt u ervan op aan dat God daar notitie van neemt. Hij luistert. Hij schrijft het in zijn boek. En neemt je dat moment helemaal in zijn bezit. U voelt het misschien niet, u realiseert het nog niet. Maar u hoort nou helemaal van Hem. Het is zo heerlijk dat we zo van alles met Hem bespreken kunnen. Vertel het Hem maar. Vertel het Hem maar allemaal. Als er twijfel, als er niet begrijp is of wat dan ook. U hoort van Hem. En u niet alleen maar spreken tot Hem, maar luisteren naar Zijn stem. Dat oude verhaaltje van het verloren brosje heeft me zo geholpen. Iemand verloor een kostbaar brosje toen ze in een theater was geweest. Ze zag dat ze het miste toen ze thuis kwam. De volgende dag vroeg belde zij de conciërge van het theater op en vroeg of hij een brosje had gevonden. Nee, zei de man. Maar waar hebt u gezeten? Ik zal eens kijken of het misschien nog onder uw stoel ligt. Ik zat op de vijfde rij op de tweede stoel. De man ging kijken en vond het brosje. Hij ging naar de telefoon en zei: ja, wat fijn, ik vond uw brosje. Hallo? Hallo? Hij kreeg geen antwoord. Ze had de haak van de telefoon neergelegd. Ze heeft nooit geweten dat haar brosje gevonden was. De Heilige Geest leert ons veel van den Heer te verwachten. Luister naar den Heer. Hoor u niet meteen zijn stem? Dan wacht geduldig. Ook het wachten op den Heer is een zegen. Hij is een goede herder en een goede herder spreekt tot zijn schapen. Niet meteen de haak neerleggen. Hij heeft u lief en verlangt u een heleboel te zeggen. Heer Jezus, ik dank u dat u zoveel van ons houdt. Vergeef ons dat we soms zo weinig rust en geduld hebben naar u te luisteren. Dank u dat u het alles wilt doen wat wij niet kunnen. Maak het ons maar duidelijk dat alles over het hoe en waarom van de volledige overgave, hoe dat allemaal moet. Dank u dat we weten dat als we ons aan u geven, u ons aanneemt. Halleluja. Wat een heiland.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio. Je bent niet alleen.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm going to start a brand new series teaching on what I call living in the balance of grace and faith. I have this book on this, and this is a over 210-page book, and I'm going to be giving this to you as a gift. You know, this teaching on living in the balance of grace and faith, in my opinion, is the heart of what God has called me to teach. I teach on grace a lot, and some people would think that that's the focus of my ministry. But if you just focus on grace, the abuse of grace, not grace itself, but if all you do is focus on grace, the abuse of that is it leads into sin, it leads into lethargy, it leads into an extreme sovereignty of God where everything is just up to God. And if you teach on faith by itself, well, then that leads into legalism, where you feel like you have to do something to make God move. You will often hear people say, faith is what moves God. Faith doesn't move God. And I know that that may be a shocking statement to some people. But if you can stay tuned, I'm going to put all of this into balance. And you have to live in a balance between grace and faith. And it seems from my experience that most people either get turned on to grace. Like say, for instance, if they grew up in just a traditional legalistic denominational setting, they get to where they feel like they've got to do all of these things to appease an angry God. And at first they may be very motivated and they just give it everything they've got. But did you know, when you start basing God's love for you on what you have done, you're eventually going to run out of that because you aren't going to do things perfectly and you will come under your own judgment. You will come under your own doctrine and feel like, how could God love me? You won't doubt that God has the power to move, but you'll doubt that He would use His power on your behalf because your own heart condemns you and you know that you aren't doing things right. So if you were raised in one of those legalistic backgrounds and then you hear about the grace of God, the tendency is to just throw away everything that was ever taught you about faith and get over here to, oh God, it's just you, it's just your love, and I have nothing to do with it. And if you aren't careful, you'll go to an extreme. You know, there was a man named Bob Boose, and I never read this book. I've seen the book, and I've read portions of it, and I've had people talk to me about it. But the title of it, if I'm not mistaken, was The Pendulum Swings, or As the Pendulum Swings. And on the front of the book, it had like an old grandfather clock and this pendulum, you know, that was the thing that caused the motion there. And it had the pendulum way over here on the side. And then when you stop that, instead of coming back to center, it goes past the center and back. And the whole purpose of this book was to say that people hit an extreme over here. And like, say, for instance, they get into legalism and what I must do. And then they realize that, man, that's wrong. It's not what I did. It's what Jesus did for me. And so they come completely. And instead of stopping in a balance of grace and faith, instead they go way over here to where now it's all about me and I've got to do all of these things. Or it's, you know, if they've been in legalism, they come over here to, it's just up to the grace of God. You have to have a balance between these two things. It says in Ephesians chapter 2, verse 8, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast." That is saying that you're saved by God's grace, but God's grace alone doesn't save you. Now, I'm going to go into more detail on this, and I'm going to say some things that are kind of shocking, and so please don't turn this off. I'm trying to get your attention and let people realize that it's not either or, it's a combination of the two. It's technically not wrong, or let me say it this way, it's not wrong to say that you're saved by grace. If you take Ephesians chapter 2, verse 8, the verse that I just quoted, and if you back up to verse 5, it says, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. And then in parentheses, it says, by grace ye are saved. And so it's not wrong to say you're saved by grace. Paul right here said you're saved by grace. But then just a couple of verses later, he said you're saved by grace through faith. And so I'm not going to sit here and nitpick with people. You can say that you're saved by grace to emphasize that you didn't save yourself, that we were so destitute we had to have God come and save us. And I understand what they're saying. But it's technically correct to say you're saved by grace through faith. It's also not wrong to say that you're saved by faith, because over in the book of James, it talks about that you're saved by faith. But it's not by faith only. You're also saved by works. And so anyway, I'm going to get into this in a lot more detail, but my point is you got to have a balance between grace and faith. Grace is what God does for you independent of you. It says in John chapter 1 that grace and truth came by Jesus Christ. So Jesus is one who brought the grace of God, and that was 2,000 years ago before you and I even existed, before we had ever done anything good or bad. God commended His love toward us through Christ, Romans chapter 5, verse 8, and He died for us while we were still in our sins. We hadn't deserved anything. See, that's grace. But grace alone doesn't save. Again, I'm going to get into more detail on this, but Titus chapter 2, verse 11 says, the grace of God that brings salvation hath appeared unto all men. Now, if grace alone saved, then all men would be saved, because the grace of God that brings salvation has appeared to all men. God's grace does not save you by itself. God, by grace, provided it. He made the sacrifice. It's available. But faith is what we do, not in order to get God to do something, but just to receive what God has already done. Some of you may think that, you know, I'm just dealing with semantics. But when I understood this and I saw the balance between grace and faith, grace is God's part, faith is our part. When I saw the balance between, is it up to God or is it up to me? And I begin to see a balance that it's God who provides and does everything. It's His power, but it doesn't flow without us. It flows through us. And we certainly don't make God do anything. We don't force God. What we do is become a channel and let God flow through us. And as we act in faith, that just receives and releases what God has already done. When I begin to understand this, it just transformed my life. And in my opinion, I really believe that this is kind of where God has placed me in the body of

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

the mighty shield of faith.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
3: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
4: God Radio, het geluid van hoop.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Om te hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.